En dat ik ze fel van huis. Ho ho, geef elkaar zijn voetjes uit. Ho ho, neem de meg mag al mee, sadele mee. Brommeltje en zet echt mooi ding. Juk dan uit om echt een kind. En zijn meest is om mijn pond toe, die minst als alles. De echt zeer mooi, de eerste taan, het bij jou naar